0: geschieden maken zonder de bevrijding van je eigen seks. Loskomen in een vloeiend, vrolijk, vrouwelijk orgasme. Bevrijd je eigen natuur. Bevredig je eigen natuur.
1: Oh, wie is er meer? Ik ben een
2: Je suis française, je suis lesbienne. J'aime lécher les chattes. J'adore jouir et donner du plaisir. J'aime le sexe féminin. J'idéalise et respecte les femmes.